0: filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

way you want. Life is for living.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Tijdens de buien is het een graad of 16.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N377 tussen Hasselt en De Ligmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. En verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel. En op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. De Oranje Vereniging Nieuw-Leusen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, de oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren veel kaarten verkocht, ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een succes. Mogelijk keren die volgend jaar terug. En tot slot de aanleiding van het overlijden van countryzangeres Dolly Parton heeft het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen een bescheiden eerbetoon opgesteld in het museum. In de raadzaal en op de bovenverdieping van het museum is een stand neergezet waarin LP's worden getoond die het museum in zijn bezit heeft in de platencollectie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtal.
1: Ja.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen vragen.

0: speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
1: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
0: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
2: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
0: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij Alfred Wageningen 12 kilometer file en een uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit. Twee rijstroken zijn daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
12: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Dit is RTV 4.
16: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. Die partij duurde meer dan 5 uur. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. En het wordt 16 tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Het verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel. En op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. De Oranje Vereniging Nieuw Leusen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, de oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren veel kaarten verkocht. Ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een succes. Mogelijk keren die volgend jaar terug. En tot slot de aanleiding van het overlijden van country-zangeres Dolly Parton heeft het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen een bescheiden eerbetoon opgesteld in het museum. In de raadzaal en op de bovenverdieping van het museum is er een stand neergezet waarin LP's worden getoond die het museum in zijn bezit heeft in de platencollectie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Alfred Wageningen. 13 kilometer file en bijna een uur vertraging. Daar brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit. De rijstroken zijn vrijgegeven en de berging is uitgesteld. Maar de vertraging is groot. En ook aansluitend op de A50 moet je rekening houden met vertraging voor knooppunt Waterberg. Ongeveer een half uur. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem voor knooppunt Bankhoef. 8 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: DAB+. En online.
1: RTP 4.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
4: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanzanden om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
3: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
5: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stopt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals in een verklaring dat schrijft.
3: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Duitsland-Arnhem bij Duiven 10 minuutjes oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Wageningen 14 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Stond vanochtend een vrachtwagen in brand daar. Op de N322 beneden Leeuwen-Nijmegen bij Ewijk 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 3 kwartier vertraging bij Elst als je over de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen rijdt. Kom je bij Elst dus in de file. 3 kwartier vertraging en dat heeft te maken met een auto met pech. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijden vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten.

0: ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
1: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking, vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Het verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel en op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. De Oranje Vereniging Nieuw-Leusen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, de oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren veel kaarten verkocht, ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een succes. Mogelijk keren die volgend jaar terug. En tot slot de aanleiding van het overlijden van countryzangeres Dolly Parton heeft het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen een bescheiden eerbetoon opgesteld in het museum. In de raadzaal en op de bovenverdieping van het museum is een stand neergezet waarin LP's worden getoond die het museum in zijn bezit heeft in de platencollectie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtal.
1: Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 60 kilometer file in onze regio. Zo rijdt het langzaam op de A12 Duitsland-Arnhem en door richting Utrecht. Bij afrit Wageningen 13 kilometer file. Half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. 13 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven. Half uur vertraging op de A348 Doesburg-Arnhem. Door 3 kilometer file voor knooppunt Velperbroek. En die file wordt weer veroorzaakt door de file op de A12. Op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte 2 kilometer file met bijna een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
3: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
4: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
3: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
2: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
5: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.

0: in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Altijd nog 13 kilometer file tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen. Rijdt het langzaam met een vertraging van een half uur. A50 Arnhem-Os, kwartiervertraging tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. Kwartiervertraging op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Lent. Kwartiervertraging op de A326 Nijmegen-Ravenstein bij knooppunt Bankhoef. En een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek staat 2 kilometer file door de file op de A12. Op de N35 Zwolle-Almelo nog 10 minuten vertraging bij Wierden-West. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Het verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel. En op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. De Oranje Vereniging Nieuw-Leusen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, de oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren veel kaarten verkocht. Ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een succes. Mogelijk keren die volgend jaar terug. En tot slot de aanleiding van het overlijden van country-zangeres Dolly Parton heeft het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen een bescheiden eerbetoon opgesteld in het museum. In de raadzaal en op de bovenverdieping van het museum is een stand neergezet waarin LP's worden getoond die het museum in zijn bezit heeft in de platencollectie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtal.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. In Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergenbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan.

0: plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Dit is RTV 4.
3: Kickstart met Johan.

En ik zeg bij deze Eén Oprecht goedemorgen. We zijn er weer, dames en heren. Ik heb er zin in. Jij ook? We gaan lekker knallen tussen nu en de klok van 12 uur vanmorgen of vanmiddag. Het is maar net hoe je het zien wil natuurlijk, hè. Ik ben ongeveer bij je totdat lunch begint. Onder het genot van een bakkie.

En je luistert naar RTV4. Ik heb live radio voor je. Speciaal voor de gemeente Hardenberg. Natuurlijk ook voor Nieuw-Leusen, voor Dalfsen, voor Ommen. Zeg maar even voor het hele Vechtdal.

Donderdag tussen 10 en 12. En er zijn wel mensen teruggekomen van vakantie. En er zijn nog steeds mensen die genieten van een welverdiende vakantie. Er staan nog steeds mensen op de campingen rondom Hardenberg. Ik zeg veel plezier. En de mensen die terug zijn en weer meeluisteren, ik zeg welkom. Goed, eerst gedraaide platen Free Electric Band uit Sweet 70s van Appie Hammond. En zojuist de nieuwe kanjerschijf van deze week, Samantha Steenwijk. Het is niet alleen een mooie meid, maar ze kan nog zingen ook. Goed, ik wens je een hele fijne morgen. En natuurlijk heel veel luisterplezier.

Ja, dames en heren, niks aan de hand, muziek voor je gedraaid. Het is lekker relaxed, de muziek. Tom Jones, The Lady Killer and the Green Green Grass of Home. En ik had The Police voor je met Every Breath You Take. En nu Nederlandstalig.

dames en heren, de stem van Peter Cetello. En er zitten nogal wat strijkwerkers in deze plaat. Een uitje van Chicago draaiden we If You Leave Me Now. En ik had zojuist Nederlandstalig voor je. Heerlijke muziek van Clouseau uit België. Met Koen Wouters onder andere in het vocale gedeelte. Laten we nu toch niet alleen draaiden we. Goed, Henry die luistert mee met mede vakantiegangers in

Het is tijdloos, dames en heren. Het kan nog jaren en jaren mee. Nederlandstalig. We gaan ook vanmorgen weer voor de hits in de mix. 1 op de 3 platen is Nederlandstalig. En ik ben blij. Ik ben sowieso een gelukkig mens, want er wordt internationaal meegeluisterd. Onder andere in België. En Henry Vos met aanhang heeft vakantie hier zitten op Corfu. En ook daar wordt meegeluisterd. En Henry is een collega van Olympia Classics. En dan morgen weer met Terug in de Tijd vanaf de klok van 5:30 morgenavond. We draaien de muziek van Boudewijn de Groot, geschreven door Lennart Nijg. Welterusten, meneer de president. En Robert Palmer kwam aan je voorbij met The Best of Both Worlds. Het is inmiddels 5 minuten na de klok van 10:30. En ik zeg nogmaals een oprecht goedemorgen.

Je luistert naar RTV4. Programma Kickstart tot 12 uur vanmiddag. En ik heb best veel reacties. Marion die heeft gereageerd vanuit Hengelo. Dankjewel. Jan Skipper is erbij. Ga ik sowieso een plaat voordraaien voor de klok van 12 uur. Corine van der Leij luistert mee in Sittard. Paul van der Werf heeft gereageerd. Joop van den Berg, ook hij is erbij. Tante Riki luistert mee in Den Bosch. Henriette Meijn hier, bedankt voor je reactie. Sjoerd Pijl heeft gereageerd. Joke Slot, ook bedankt voor je reactie. Truffen weg geweest. Ronnie Vermegen, Rita Velting. Martin, de oud-piraat uit Edenstraat, luistert mee. Marke Rit is erbij. Siets Feinalda, Rita Meevrooit uit België. Verkijken, Jeannette Euverman, ook bedankt. Hans Koning, bedankt. Dini Verruiven is erbij. Mario Kamskreur, luister mee ergens in het midden van Nederland. Tineke Peining heeft gereageerd. Herma Smit, ook bedankt. En John Lottin heeft zojuist gereageerd. Allemaal bedankt. En ook de mensen die mijn berichtgeving delen. Special thanks daarvoor. Hier is de band zonder naam.

is hartstikke mono deze plaat. Twee kanaals, kamerbreed. Dat zeker hier in de studio. Twee kanaals mono, een oudje van die Animals draaiden we met Eric Burdon en Alan Price, mannen bekend van The House of the Rising Sun onder andere. En Don't Let Me Be Misunderstood was ook een vette hit. Ze hadden er meer natuurlijk. Het is heette It's My Life. En ik had zojuist Put On Your Makeup van de band zonder naam. En dat is ooit op een single verschenen, dames en heren. Op een single. Maar dat werd heel snel uit de handel gehaald vanwege live optreden. Wat werd doorgezonden, doorgestreamd. En op de FM werd doorgezonden door Radio Veronica live uitzending. En wat helaas helemaal niet klonk toen de tijd. En toen hebben de heren en de dame besloten om het singeltje uit de markt te halen. Dus niet meer voor de verkoop aan te bieden. Put On Your Makeup van BZN. Nu weer Nederlandstalig. Frans-Duits. Morgen is pas morgen. Ik heb

Ja, dames en heren, ik denk wel eens waar zijn ze gebleven, dit soort artiesten. Jaren niks meer van gehoord, hè? Nee, het is rustig rond deze dame. Maar goed, ze maakte jaren geleden grote hits met dit nummer. Wat hoog stond in de top 40. Speciaal gedraaid voor Jan en Rita in Vroomshoop op deze dinsdagmorgen. Het was er een van Jennifer Rush. Zong uit volle bos zonder vangnetten of dubbele bodems. The Power of Love. En ik had zojuist een oudje van Frans. Met Frans meer chance. Frans-Duits draaiden we. Morgen is pas morgen. 8 minuten voor de klok van 11 uur met muziek van de Cats.

0: Plus en online.
1: RTV 4.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Voor de grootste keuze in

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen.

0: westen en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18 en Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Dit is RTV 4.
4: Kickstart met Johan.

0: geluid van jouw muzikale herinneringen. Hoor je hier. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Met Johan Brinkman.
1: Get on the floor.

En ik zeg nogmaals een oprecht goedemorgen allemaal. Het is inmiddels 12 minuten na de klok van 11. Dit tijd gaat zo snel, hè? Voordat je het weet is het alweer dinsdagmiddag, hè? Ik moet zeggen, ik heb het luie zweet er aardig uit. Ik dacht vanmorgen even aan een klein beetje afkoeling, maar de temperatuur in de studio is blijven hangen van gisteren. 26,7 graden. It's very hot, hot, hot. Voel nattigheid. Tweede uur. Blinkies Kickstarts op deze dinsdagmorgen 8 september 2026, dames en heren. En mocht het allemaal een beetje in de smaak vallen, gewoon even doorvertellen natuurlijk. Hè. Vandaag nog. Mocht je vanavond gaan vergaderen of via een feestje vanavond. Met vrienden, kennissen, buren. Eventueel met familie. Zegt het voort, zegt het voort. RTV4. Programma Kickstart. In dit tweede uur begonnen we met een zomerhit, omdat het zo warm is in de studio. Summer Jam. The Underdog Project. Niet zo heel erg groot. En zojuist Gina. Gina Lolo Brigida van Tony Bas en een nieuw jasje gestoken door Robert Pater. Goed, ik heb een rustig nummer. Ik zeg luister en huiver, muziek van eigen bodem.

Ja, dames en heren, ze waren in Engeland bijvoorbeeld ongeveer net zo populair als de Beatles. We hadden een aantal grote hits, deze heren. Over and Over was er een. Everybody Knows. En ook dit was van de Dave Clark 5. Een gremasterde de uitvoering, wel gewoon twee keer als mono, jaren 60. Hè. Gremasterd in 2019. Glad All Over. En ik had zojuist Wasted Words van The Motions met Rudy Bennett in het vocale gedeelte. En Robbie van Leeuwen op de gitaren. Een 60s hit uit de jaren 60 dus. In het kader van de Nederpop. Goed. Allemaal een hit van eigen bodem. Lekker lang en lang lekker. 5 minuten genieten van de Golden Earring. Thank you.

je mij vraagt, even de betere van deze hier. Ik had ook Back Home kunnen draaien. Dat is dan weer het live lied van de DJ's. Die 13 februari volgend jaar plaatjes gaan draaien. Veel dansmuziek. Zaal Mulder in Baalder en de kaarten van Back Home zijn in de voorverkoop. We draaien de muziek van de Golden Earring in de uitvoering van Instant Poetry. Ik heb een verdwaalde piratenplaat voor je. Die draai ik vandaag gewoon lekker helemaal integraal.

Ja, dames en heren, er is ook nog een stereo-uitvoering. Dit was Mono. Dus van lang geleden. Een raadje van Cat Stevens draaiden we. Matthew en Sun. En ik had verdwaalde piratenplaat binnenkort. Dus waarschijnlijk aanstaande donderdag. Ik weet eigenlijk wel zeker, draaien we een andere verdwaalde piratenplaat. Elke keer weer een andere. Want het programma is niet altijd hetzelfde natuurlijk. Er komt wel eens dezelfde muziek in voor. Maar goed, dat zal ongetwijfeld elke DJ overkomen. Aanstaande donderdag de Lucky Stars van Henk Stoeten. Die ooit deel uitmaakte van dit groepje. Het is Erika gaan we draaien. Ik had het beloofd, maar die staat nu nog niet zo snel in de playlist. Dus dat gaan we onthouden. Lukt dat? Oké. En donderdag draaien dus. Zeker.

Speciaal gedraaid voor mijn meisje in Hengelo. Mooiste meisje van de klas. En een geweldig mooie plaats. Speciaal voor Marion draaiden we een oudje van de koning. Het is geen echte uitgesproken piratenplaat. Maar het werd wel gedraaid door de mannen van de Vrije Vrije Radio. Door de jaren heen. Er is een soort van match geweest tussen Jannes en de piraten. Ik wil altijd bij je zijn. Het is inmiddels een minuut of negen na de klok van 11:30. De tijd gaat snel. Ik heb nog wat jarigen op mijn lijstje staan, dames en heren. Heb jij iets te vieren? Dat kan nog. Gewoon door laten komen via de lijnen die openstaan vandaag. 06422-300-39. Kan een WhatsAppie worden. Of eventueel een sms'je. En dat mag ook via Messenger. 06422-300-39. Frank Dane is vandaag jarig. Dat is een Nederlandse DJ. 45 jaar. Anne Lemmens, dat is een Belgische presentatrice. Ze is vandaag 46 geworden. Pink, een Amerikaanse zangeres, 47 jaar. Helga van Leur, weer vrouw, 56 jaar. Wendy Brouwer, presentatrice en actrice, 56 jaar. Matthijs van Nieuwkerk viert zijn verjaardag. Hij is 66 geworden vandaag. En Corrie Konings staat op mijn lijstje. Ook zij viert haar verjaardag. 75 jaar geworden en maakt nog steeds platen. Het is toch niet te geloven. Vroeger zeiden ze, je bent jong en je wil wat. Tegenwoordig is het, je bent oud en je wil wat. Platen maken, Corrie. Gewoon doorgaan.

was muziek van eigen bodem. In het kader van de hits uit zee, uit Voelendam, kwamen deze heren de Fools geheten. En dat plaatje heette Going Back in Time. Ja, ik mag niet praten met een volle mond natuurlijk, hè. Maar goed, dat ging even mis. Ik heb ook een plakje brood hier in de studio met beleg natuurlijk. Heerlijk. Even genieten van een broodje. Goed, Gerrit Lichtenberg heeft nog gereageerd. En ook Rogier Buit heeft de radio aanstaan in Oud-Lutten. Gerry Binnenmos, dankjewel voor je reactie. En ook Gerard Kiekenbos, dat is een collega uit Dedemsvaart, is erbij vandaag. En ik had zojuist Marvin Wells en Ferrer voor je. En dat is onder andere met Henk Marvin, de gitarist van The Shadows. En het vocale gedeelte was zeer sterk. Driestemmig, als ik het wel heb. Lady of the Morning draaiden we. Dat was een bescheiden hit in Nederland, maar een geweldige plaat. En die draai ik regelmatig ook in Terug in de Tijd trouwens. Goed, allemaal Nederlandstalig. Het is weer gezellig op de radio. Hier is Frank van Etten. Als ik de

Daarvoor zat Tony Christie. I did what I did for Maria. Helemaal vol, hè? Goed, muziek gedraaid speciaal voor alle collega's. Versterkers en medewerkers van dit radiostation. En dat zijn er inmiddels heel veel. Denk even aan de mensen in Vlomshop van Delta FM. En natuurlijk de mensen in Nieuw-Leuzen. Vechtdal FM. Vechtdal NL. Etcetera. Ik had nog muziek van Frank van Etten. Het huisje op wielen. 20 jaar heb ik er doorgebracht. En dat allemaal met heel veel plezier. Rust in Rezenveen. En sinds een jaar of 2, 3... in Kloosterhaar hier op de Muziekboulevard. Goed, iedereen bedankt voor het luisteren. Ik ben er weer aanstaande donderdag voor een nieuwe editie van Kickstart RTV4. Het gaat je goed allemaal. Ik laat de muziek uitlopen tot de pieps en het nieuws.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de hele dag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor speciaal voortgezet onderwijs kregen vanochtend een mailtje dat ze thuis konden blijven. Om wat voor situatie het gaat, wil de school niet zeggen. Na nieuwe Russische rakettenaanvallen op Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat de Amerikaanse diplomaten waren vertrokken. Oekraïne viel in Rusland infrastructuur aan. En zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt van noordwest tot zuidoost 18 tot 25 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Het verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel. En op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. De Oranje Vereniging Nieuw-Leusen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, de oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren veel kaarten verkocht. Ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een succes. Mogelijk keren die volgend jaar terug. En tot slot de aanleiding van het overlijden van country-zangeres Dolly Parton heeft het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen een bescheiden eerbetoon opgesteld in het museum. In de raadzaal en op de bovenverdieping van het museum is een stand neergezet waarin LP's worden getoond die het museum in zijn bezit heeft in de platencollectie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtal.
1: Het Mazing Menu.
3: RTV 4.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer er nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeople.nl.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: RTV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Het verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel. En op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. De Oranje Vereniging Nieuw-Leusen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, de oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren veel kaarten verkocht. Ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een succes. Mogelijk keren die volgend jaar terug. En tot slot de aanleiding van het overlijden van country-zangeres Dolly Parton heeft het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen een bescheiden eerbetoon opgesteld in het museum. In de raadzaal en op de bovenverdieping van het museum is een stand neergezet waarin LP's worden getoond die het museum in zijn bezit heeft in de platencollectie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtal.
0: Het Amazing Menu.

0: loudspeaker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2.

0: steunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Dit is RTV 4.
3: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Het verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel. En op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. De Oranje Vereniging Nieuw-Leusen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, de oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren veel kaarten verkocht. Ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een succes. Mogelijk keren die volgend jaar terug. En tot slot de aanleiding van het overlijden van country-zangeres Dolly Parton heeft een Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen een bescheiden eerbetoon opgesteld in het museum. In de raadzaal en op de bovenverdieping van het museum is een stand neergezet waarin LP's worden getoond die het museum in zijn bezit heeft in de platencollectie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtal.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de

0: En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld, nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De N377 tussen Hasselt en De Lichtmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Het verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel. En op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. De Oranje Vereniging Nieuw-Leusen kijkt tevreden terug op de feestweek. De cabaretavond, de oldtimertocht en de autorodeo trokken veel publiek. Voor de rodeo waren veel kaarten verkocht. Ook nieuwe activiteiten zoals de bierproeverij en de gratis kermismuntjes voor basisschoolkinderen waren een succes. Mogelijk keren die volgend jaar terug. En tot slot de aanleiding van het overlijden van country-zangeres Dolly Parton heeft het Nationaal Grammofoonmuseum in Nieuw-Leusen een bescheiden eerbetoon opgesteld in het museum. In de raadzaal en op de bovenverdieping van het museum is een stand neergezet waarin LP's worden getoond die het museum in zijn bezit heeft in de platencollectie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtal. Yeah!

0: plus en online.
1: RTP 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De Omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. En dan RTV 4 verkeer op dit moment. Ik begin op de A35 en dat is Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost, 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N35, Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte, 2 kilometer en 4 minuten. En dan de laatste op de N50, dat is Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen en Knoopend-Hattemerbroek, 5 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst op de A50, Zwolle-Apeldoorn. Tussen Heerde en Heerde-Zuid, dan wordt geflitst bij hectometerpaal 227,9. En de laatste flitser ook op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn. Maar dan tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. En daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 213,0.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
6: Op deze dinsdagmiddag. Stella Lefty is voor je onderweg. En nu David Bowie en More Than Love. Hier op RTV 4.

Stella Lefty. En Basten hoor je bij RTV 4. Jazeker, een hele goede middag. Daar luister je naar. En waar je ook naar luistert is Onderweg met Kelvin. En voelt voor mij een klein beetje als donderdag. Maar het is nog echt dinsdag, jazeker. Echt waar, dinsdag 8 september. En samen maken we de avondspits een stuk leuker en gezelliger. Hey, misschien heb je vandaag wel onder een steen geleefd en wil je weten wat er allemaal in het nieuws is gebeurd. Best wel veel kan ik je vertellen. Zometeen krijg je een uitgebreid overzicht van me. En ook Fleetwood Mac ga je horen. En nu Sugar Love en Jerry Corbetta. Don't call us, we don't call now.

0: RTV 4. Op je dinsdagmiddag onderweg naar de avond met Fleetwood Mac en Everywhere. Ja, en mocht je vandaag in bijvoorbeeld heel veel meetings hebben gezeten en heel veel afspraken buiten de deur. En echt totaal gemist hebben wat er allemaal in de wereld gebeurt. Nou goed, als een echte stadsomroeper wat je vroeger had. Die dan keihard ging schreeuwen.
1: Het laatste nieuws.
0: Praat ik je even helemaal bij. Nou ja, de brug over de A28, de hoogte van Nijkerk, gaat uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Dat zei minister van Infrastructuur Vincent Karreman zojuist in de Tweede Kamer. Na een inspectie besloot Rijkswaterstaat de A28 in beide richtingen dicht te zetten vanwege veiligheidsproblemen rond de brugpijpers. Of pijlen, nee. Even kijken, wat staat erop? Brugpijlers, ja, brugpijlers, zo. Iets te weinig slaap. Goed, trein, bus, metro, veerpont, het openbaar voer ligt morgen bijna de hele dag volledig plat. Het personeel van zowel de landelijke als de regionale diensten staken. Vakbonden hebben de acties doorgezet ondanks beloftes uit Den Haag om bezuiniging op sociale zekerheid in te perken. Voor de regio Vechtdal, wat staken betreft, er gaan wel een aantal bussen zometeen in de streek, dus hoor je daar meer over. En tenslotte, je kan er niet omheen als je op de A2 bij Vianen rijdt. Een enorme billboard met de tekst: een lul verdient meer. Die vind ik wel leuk, want kijk om je heen en je ziet altijd wel ergens een lul. Het bedrijf achter de campagne wilde mij aandacht vragen voor wat meer loontransparantie. Maar het kan niet op deze manier, dat vindt burgemeester Sjoerd Vreulich van de Vijf Herenlanden. We doen ons best om onze kinderen geen scheldwoorden te leren. Dat helpt niet, laat hij weten. Nou ja, dat is best lullig.
2: RTV 4.

live hier met Anton en de enige echte, jazeker. Hey, binnen nu en een paar minuten hoor je nieuws over de OV-staking hier in de regio, want er gaan toch bussen rijden. Nou goed, zometeen ga ik je er alles over vertellen en ook goede muziek van Bananarama en ook de nieuws van Miley Cyrus. Nou ja, ze heet tegenwoordig Miley, hè? Allemaal voor je onderweg. Maar nu Smashing Pumpkins hier bij RTV 4, onderweg met Kelvin.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt niet anders te kunnen na het oordeel van het Commissariaat voor de Media. De omroep gaat de beslissing aanvechten. De Duitse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het saboteren van het stroomnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij werd niet ver van de Nederlandse grens gearresteerd. De Hardenbergerbrug blijft ook morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Het weer op veel plaatsen regen bij ongeveer 19 graden. Morgen wolken, wat zon en buien, dan een graad of 18.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En dat is altijd best wel veel, absoluut. De N377 tussen Hasselt en de Lichtmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel en op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. En vakbond FNV heeft vanmorgen een landelijke staking aangekondigd met het OV. Meerdere buurtbusverenigingen hebben bevestigd dat ze wel gaan rijden. Het gaat namelijk om lijn 598 tussen Hardenberg en Langeveen. Lijn 591 tussen Dalfsen en Nieuw-Leusen. En ook lijn 597 Hardenberg-Beerseveld. En niet alleen dat, ook lijn 568 Ommen-Dalfsen. En ook als laatste de lijn 569. En dat is dan van Ommen naar Lemelenveld. En tenslotte, de politie heeft 2 mannen uit Zwolle aangehouden bij verdenking van inbraken bij een Zwolse brandweerkazerne. Daarbij werd er voor de brandweer onmisbaar gereedschap gestolen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En kan je er eerlijk over zijn. Het is best druk. Ja, zeker weten. Begin op de A28 Groningen-Zwolle tussen Zuidwolde. Dat is een flitser. Die komt voor zometeen. A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wierdewest. 2 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Vaassen. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 2 kilometer en 6 minuten. Dan tussen Nijverdal-Oost en Wierdewest. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan de N50 Zwolle-Emmeloord tussen Knoopert-Hattemerbroek en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 4 minuten vertraging. En de laatste op de N50 en dat is Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 6 minuten vertraging. En er wordt ook geflipt. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle-Zuid en Knoopert-Hattemerbroek naar de A50 richting Apeldoorn. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 91,1. Dan op de A28 Zwolle-Groningen tussen Zuid-Wolde en de Wijk. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal bij 123,0. Dan kijken we ook op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Heerde-Zuid. Daar wordt al geflitst bij hectometerpaal 227,8. En dat waren ze eigenlijk. Dus je kan er voor de rest gewoon lekker doorrijden.
1: Kelvin.

spel spelen hier op deze leuke radiozender. Het is een spel dat je heel vaak voorbij hoort komen in de shows van Rick Maliepaard. En ik weet dat Erik en Astrid het leuke duo dat je morgenavond weer hoort tussen 7 en 9 op RTV4. Die spelen in het spel ook altijd, maar die gooien er een soort Erik en Astrid sausje erbij. Ook heel leuk, zeker weten. Ik heb namelijk over de muziekdobbel. We gaan het zo meteen gaan we er spelen. Vanaf nu, elke maandag tot en met donderdag, ook in Onderweg met Rick of Onderweg met Kelvin, de muziekdobbel. Dus dat wordt hartstikke leuk. Als je mee wil kijken, dat kan via twitch.tv/RTV4Radio. RTV4 Radio, absoluut. En dan zie je gewoon hoe wij lekker gaan muziek dobbelen. Eerst heb ik nieuwe muziek voor je van Miley Cyrus. Maar ze heet tegenwoordig... Ze heet Miley Cyrus, maar tegenwoordig is het gewoon Miley eigenlijk, ja. Met haar nieuwe muziek. En je hoort er nu bij RTV4. Let's go.

0: Ik zou dit nummer omschrijven als leuk, lekker en verfrissend. De nieuwe van Miley.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Jazeker, de muziekdobbel. Daar is het weer tijd voor. Hier bij RTV 4 en voortaan elke maandag tot en met donderdag spelen wij het spel rond deze tijd hier bij RTV 4. Nou goed, we gaan een dobbelsteen gooien en die heeft natuurlijk 6 kanten. Dat is natuurlijk logisch van een dobbelsteen. Aan elk nummer is een genre gekoppeld en een track. En nou goed, we dobbelen dan en we draaien dan de desbetreffende plaat. En jij mag dan een nieuwe ervoor inzetten. En dat kun je dan laten weten via de app van RTV4, rtv4.nl/app. Maar goed, zoveel leuke genres. Dus we gaan ze gewoon lekker samen eventjes overlopen. Dat doen we natuurlijk tegenwoordig elke maandag tot en met donderdag. Ik begin met nummer 1, dat is Rock Alternatief en Gitaar Kensington. En

0: En nummer 2, Nederlands product. En ik hoop stiekem dat hij daarop valt door Stef Bos en Papa. Papa,
1: ik lijk steeds meer op jou.
0: Een gevoelige ballad tussen vader en zoon.
1: Ik heb dezelfde handen. En ik krijg jouw rimpels in mijn huid.
0: En op nummer 3, Pop, ja, ja. Tiffany en I Think We're Alone Now. Jazeker.

0: En nummer 5, Dance, Lost Frequencies en Love to Go.
1: 5. I think I love to go.
0: Ja, inderdaad, Love to Go dus op nummer 5, categorie Dance. En we gaan naar nummer 6, de vrije keuze, Kingfisher en Killer.
1: 6. For the land they call Killer
0: and the Lord of... Ja, inderdaad, Killer, hartstikke lekker. Maar nu komt de vraag, waar gaat de dobbelsteen op vallen?
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Yes, en nou goed, als je meekijkt via twitch.tv/rtv4radio, dan ga ik nu de dobbelsteen pakken.
3: Ja.
0: Echt, het is, we hebben nog net geen gouden dobbelsteen. Maar goed, het, wat hier is, kan nog komen. Misschien luistert iemand van de radiozender mee die denkt van... weet je wat, laten we de dobbelsteen voortaan goud maken. Jazeker, dat kan ook. Goed, we gaan lekker dobbelen. En dat doen we natuurlijk. Als je meekijkt via Twitch, dan kun je zien waar ik op ga dobbelen. Ik ga niet te ver gooien. Want ik zit alleen in de studio, anders moet ik zo ver lopen. Dat doen we dus niet. Maar we gaan gooien.
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ik hou de spanning nog even, ook voor jou als mij eventjes. Want ik weet niet waar die op is gevallen, maar ik ga wel even kijken. Oh, ja. Het universum heeft gesproken. Ja, hij is gevallen op... Zal ik het gewoon zeggen? Hij is gevallen op nummer 2 Nederlands product, Stef Bos en papa. Oh, wat heerlijk is dat zeg. Ik vind het hartstikke tof. En dat betekent dat jij een nieuwe erin mag toevoegen. En dat kun je laten weten. rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En dan gaan we nu luisteren. Die mooie plaat van Stef Bos, papa. Dat is toch wel mooi eigenlijk, hè? Ook een beetje emotioneel, maar wel mooi is dat.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: steeds meer op jou.
1: Een gevoelige plaat over de liefde tussen vader en zoon. Ja, toch, ja, ik vind het echt heel mooi. Dit is echt wel een nummer dat toch wel het eigenlijk veel te weinig gedraaid is. Ik vind dat echt zo zonde, want het is echt een nummer met emotie. En dat is natuurlijk mooi. En dat maakt radio ook zo mooi. Stef Bos en papa Horry bij RTV 4 hebben alles te maken met de...
2: De Muziekdobbel.
3: De Muziekdobbel.
1: Inderdaad. Nou, we hebben dus net Stef Bos gedraaid en papa. En dat betekent dat jij er een nieuw nummer voor mag toevoegen. En dat kon je even laten weten via rtv4.nl/app. En dat heeft mijn lieve luistervriendin Amber gedaan. En zij zou heel graag... Ja, Rob de Nijs willen horen met Bange Hart. En dat gaat zeg maar zo. Er is geen bange hart dan dat van mij. En het gaat ongeveer zo. Ik vind het een lekker nummer dit.

Ik zet hem in de lijst onder de categorie Nederlands product. Rob Denaers, bange hart. Misschien gaat Rick Maliepaard hem morgen wel draaien in de muziekdobbel. Of anders dan draai ik hem weer donderdag. Dat zou maar zo kunnen. RTV 4, daar luister je na. Onderweg met Kelvin. Met nu de Verve Bittersweet Symphony. Op deze een beetje bevolkte dinsdag. En vanavond gaat het regenen. Och, ik zit te denken als ik klaar met de uitzending. Ik moet nog naar de supermarkt. Ik moet nog in de regen lopen. Oh nee, dat vind ik helemaal niet leuk. Misschien toch maar een keer picknick bestellen of zo.

Het waren mooie klanken van The Verve en Bittersweet Symphony. Zometeen na het nieuws van 5 uur, dan kreeg mij de verkeersinformatie. Met de langste file momenteel op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Ensen en Knoopend Hattem en Broek. 7 kilometer en 14 minuten vertraging. Wat ik al zei, een uitgebreid overzicht krijg je van mij zometeen. Net als de NOS, het NOS-journaal. En nu even alle blijheid eruit gooien. Dat doen wij natuurlijk ook. Met Bryan Adams en Tina Turner. En It's Only Love. Zelfliefde, als je alleen bent, is alleen maar goed.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd drie keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw twee activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nou, ik zeg eigenlijk gewoon één ding en dat is namelijk heel veel naar RTV 4 luisteren. Want dat is namelijk een bak zon op je radio. Absoluut. Goed, dan RTV 4 verkeer. Kijken of dat ook nog een klein beetje zonneschijn is. We beginnen op de N36 Almelo-Ommen tussen Wierden-Noord en Almelo-Noord. 4 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek. 8 kilometer en 16 minuten. Dan op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N50. 3 kilometer en 4 minuten. Dan kijken we op de N340. Dat is Zwolle-Ommen tussen Industriegebied Hessepoort en Oud-Leuzen. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan op de N377 tot slot Hasselt-Koevoorde tussen Dedemsvaart en Hogeveen. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan is er ook nog een file op de A-wegen. Belangrijk om ook even te pakken op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Zwolle Centrum en knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan op de A35 tot slot. En dat is namelijk Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. 3 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan is er ook nog een flitser gemeld. Op de A50 en dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Heerde-Zuid. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 227,9. En dan is het idee dat er een commercial komt. Dat is het idee. Dus ik doe het zelf eventjes. RTV4, dat is een leuke zender. Ja, luister maar naar Onderweg met Kelvin. Dat is leuk. Luisteren. Doe je dat ook? Ik ook.
0: Dit is RTV4.
1: Onderweg met Kelvin.
6: Ja, ik heb al net gezegd, blijf gewoon lekker luisteren naar RTV4. Dan komt het helemaal goed. Absoluut, benieuwd. Lucy Electric en Matthew. Nou, die

Mr. Kelvin Punter, een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin. En ga je luisteren. Dat is wel leuk, naar een leuke reportage bij in dit radioprogramma. Want volgende week dinsdag, dan is het Prinsjesdag. En dat is toch wel een bijzonder moment. En leerlingen van de praktijkschool De Maat in Ommen gaan daar volgende week heen. En dat is dan spannend en zo. En ja, weet je.

hoe bereiden ze zich voor? Hoe zit het met de spanning en zo? En hoe is het dan? Zometeen hoor je er een uitgebreid verslag over. Die is gemaakt door een van onze verslaggevers, namelijk RTV4-verslaggever Hans Keesmaat. Nou goed, dat ga je zometeen allemaal horen. En verder ook nog goede muziek van Duran Duran en The Reflex. En eerst ook een goede muziek trouwens door deze Brian Ferry, Let's Stick Together. Lekkere muziek voor als je op de motor gaat en zo. Lekker leerpakje aan. En dan gewoon lekker als stoere mannen lekker over de weg rijden. Lekker. Stoer rijden over de A28. Let's Stick Together. Hoi, bij RTV4. Onderweg met Kelvin. Jazeker.

0: Air 254, you're the Duran Duran and the Reflex. Volgende week dinsdag dan is het Prinsjesdag. En leerlingen van de praktijkschool De Maat in Ommen gaan volgende week naar Den Haag om de troonrede bij te wonen. Dat is hartstikke tof, is dat. RTV4-verslaggever Hans Keesmaat was vandaag op de school in Ommen om te kijken hoe het ging met de voorbereidingen.
1: We zitten hier natuurlijk met een bijzondere aanleiding, want jullie gaan komende dinsdag, Prinsjesdag, naar Den Haag. Dat is natuurlijk een bijzondere ontmoeting, want daar maak je alles mee wat bij Prinsjesdag hoort. Dat wordt een heel bijzonder rijtje. En ja, dat heb jij meer of meer geregeld. Dat heb ik beter. Ja. Hoe heb je dat klaargespeeld? Wat is de aanloop naar dit verhaal?
2: Nou, ik ben geabonneerd op een nieuwsbrief van ProDemos. ProDemos is een stichting die eigenlijk voor heel Nederland lessen verzorgt over democratie. En op een gegeven moment plopte er iets op het scherm. Het Prinsjesdagproject. Ik dacht, oh, wat bijzonder, wat is dat? Dus even kijken wat dat dan is. En er komt dus, je kon je inschrijven met je klas. En dan zou je wellicht uitgenodigd kunnen worden. Dus ik dacht, dat lijkt me een prachtig iets om iets theoretisch heel praktisch te maken. Dat heb ik erin geschreven. En een week wat later ging er een telefoontje. En had ik meneer Kees van Dijk van de ProDemos aan de lijn. En hij vroeg van, hoe zie je het voor je? Waarom wil je het allemaal graag? Nou, uitgelegd dat wij onderweg ver weg van Den Haag. Ja. Het is af en toe ver van de bedshow.
1: Wat gaan jullie allemaal zien? Wat verwacht je daarvan? Onder andere de koning, Willem-Alexander, die krijg je in beeld. Hoe bijzonder vind je dat?
3: Ja, heel bijzonder. Ik heb hem nog nooit gezien, dus dat vind ik wel heel leuk.
1: Mm-hmm. Ja. Want je krijgt hem echt live te zien, zal ik maar zeggen. Hè?
3: Ja. Hij komt voorbij.
1: Ja, en hij leest de troonrede voor, maar dat komt op een scherm, als ik het goed begrepen heb. Toch?
3: Ja.
2: Dus dat was eigenlijk op de tribune.
1: Dus is er wel dichtbij. Ja. En het koffertje, de miljoenennota. Hoe hebben jullie hier de afgelopen tijd op voorbereid? Want ik kan me voorstellen dat de tijd daar vrij kort voor was misschien.
3: Het
1: begin van het schoolseizoen.
3: Ja, gewoon daar was het hoofdstuk wat naar voren toe gehaald. En toen opdrachten over gemaakt, zoals een koppelkaart. En van alles eigenlijk wel een beetje over waar het over gaat, zeg maar.
1: Ja. Het programma is een beetje ongehoord, begreep ik. Hè? Want de les over de democratie die zou normaal gesproken iets later in het jaar plaatsvinden. Maar dat hebben jullie echt naar voren gehaald.
4: Klopt dat?
2: Ja, precies wat Sabine zei. Ja, we zijn begonnen in hoofdstuk 4 of zo. Maar dat is even niet anders.
1: Ja, dat moet dan even zo. Ja.
2: Wat
1: hopen jullie mee te nemen met al die informatie die je volgende week dinsdag over je heen krijgt? Gaan jullie daar wat mee doen? Moet je daar wat mee doen?
3: Ja, we moeten een verslag schrijven erover. En vooral foto's maken, want hoe meer foto's, hoe weinig je hoeft te typen in principe.
1: Nou, in dat laatste is mooi natuurlijk inderdaad. Nou, op Prinsjesdag gaat het natuurlijk vooral over de financiën. Hè? Het kabinet presenteert zijn begroting voor het komend jaar, dus het draait echt om geld. En dat roept bij mij de vraag op, hoe bekostigen jullie dit avontuur? Hoe is dat in zijn werk gegaan?
2: Ja, dat is zeker een vraag. Ik heb daarvoor Bihel Seiboom, dat is burgemeester van Dalfsen. Ik kom zelf uit Dalfsen, ook benaderd. En wij zijn natuurlijk een regionale school. Ja. Hè? En ik heb hem benaderd via de app. Ja. Van, het zit onder tijdsdruk, maar wat is de weg die ik het snelst kan bewandelen?
1: Ja, want dit is hoe lang geleden?
2: Nou, we kregen net een week voor de vakantie te horen. Dan ligt alles stil en dan moet je het regelen.
1: Ja.
2: En hij gaf een naam van een vrouw, een medewerker. En zij heeft echt ons ongelooflijk geholpen. Mm-hmm. Ze heeft contact gelegd met de gemeentes in de regio.
1: Ja.
2: Met de andere burgemeesters dan ook. En door hun is het eigenlijk ook mede mogelijk gemaakt. Dus ze leggen allemaal een klein beetje bij.
1: Mm-hmm.
2: Een klein beetje, een groot deel. Ja. Voor ons mooi om in ieder geval mogelijk te maken.
1: Ik wens jullie volgende week dinsdag veel plezier en veel succes daarbij. Oké. Bedankt, tot ziens.
0: Je hoorde een verslag van RTV4-verslaggever Hans Keesmaat. Het is toch echt wel super tof dat we naar Den Haag mogen voor de troonrede. Hartstikke leuk. Hey, over leuke dingen gesproken. Dit is nieuw van Roxy Dekker. Bar Minimum.

Roxy Dekker en Bar Minimum Hoorde hier bij RTV 4. En Roxy Dekker die trad dit weekend trouwens op in een best wel een vol Ziggo Dome. Ziggo Dome volgens mij stond. Een van de twee stond in ieder geval wel in Amsterdam. Heeft in ieder geval wel echt de hele zalen plat gespeeld en zo. En allemaal mensen die lopen te gillen en te doen, maar dat snap ik hoor. Zeg, als ik Roxy Dekker hier zou zien of in de studio, zou ik hetzelfde doen. Absoluut, dan zou ik helemaal... Goed, je luistert daar. Onderweg met Kelvin hier bij RTV 4. Heb je dat wel eens dat je dan wel eens gaat kijken in je Spotify playlist van bijvoorbeeld, noem maar wat, 2014, 2012. En dat je dan nummers tegenkomt dat je denkt, heb ik die beluisterd? Was dat leuk? Nu heb ik er ook eens zo een. Namelijk een nummer van Sander de Buissonnier. Kennen we allemaal van Volumia natuurlijk. En die heeft een nummer gemaakt. Het heet 1000 woorden. Ik ben een man van 1000 woorden. Blaas van de hoogste toren. Nou goed, dat is een beetje de songtekst van dit nummer. Maar het is in ieder geval wel een heel leuk nummer om te draaien. Sander de Buissonnier en 1000 woorden. Hoor je hier bij RTV 4. Onderweg met Kelvin. Zometeen NOS Headlines.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld programma's maken en dat Ongehoord Nederland die regels steeds niet nakomt. In de buurt van Aken is een man aangehouden voor de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Klimaatactivist van 48 had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Het weer, regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land en vannacht zijn er opklaringen.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Ik zit trouwens naar buiten te kijken en het komt echt met bakken uit de lucht. Ongekend. Nou, mocht je op de weg zitten, doe voorzichtig. Dan heb ik ondertussen voor je het streeknieuws. De N377 tussen Hasselt en de Lichmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt asfalt en een nieuwe fundering. Ook worden oversteekplaatsen en bushaltes veiliger gemaakt. Verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel en op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. En vakbond FNV heeft voor morgen een landelijke staking aangekondigd voor het OV. Meerdere buurtbusverenigingen hebben bevestigd wel te gaan rijden. Het gaat om de buslijn 598 tussen Hardenberg en Langeveen. Lijn 591 van Dalfsen naar Nieuw-Leuzen. Lijn 597, dat is naar Hardenberg-Beerseveld. En dan lijn 568 Ommen-Dalfsen. En dan de laatste lijn 569 Ommen-Lemerleveld. En tenslotte, de politie heeft 2 mannen uit Zwolle aangehouden op verdenking van inbraken bij een Zwolse brandweerkazerne. Daarbij werd voor de brandweer onmisbaar gereedschap gestolen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En het is best wel druk. Ongekend. A28 Zwolle-Groningen tussen afrit Ommen en afrit Nieuw-Leuzen. 4 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de A28 Groningen-Amersfoort tussen afrit Ommen en de knooppunt Hattemerbroek. 7 kilometer en 11 minuten vertraging. Dan kijken we op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Nijverloo-Oost. 4 kilometer en 9 minuten vertraging. Dan op de A50, dat is Arnhem-Zwolle tussen afrit Loenen en Vaassen. 11 kilometer en 15 minuten vertraging. Dan gaan we naar de A50. Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 13 minuten vertraging. Dan kijken we ook op de N35 nog steeds, maar dan tussen de Salland-Twente-tunnel en Wiedewest. 4 kilometer en 8 minuten vertraging. En dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Knoopend Hattemerbroek. 10 kilometer en 22 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflipt. Op de A50 tussen Heerde en Heerde-Zuid, daar wordt geflitst bij hectometerpaal 227,9. En dan de laatste ook op de A50. Maar dan tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. En daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 212,9.

The Eagles en Take It To The Limit. Hoor je hier in Onderweg met Kelvin. Hey, je luistert. Ja, wat ik al zei, Onderweg met Kelvin. En meestal om deze tijd is het tijd voor een nieuwe item. Dat heet de danceplaat. Jazeker. Even een lekkere danceplaat om even lekker die dinsdag een beetje lekker in te luiden. En bedenk maar zo, morgen is het woensdag. En dat betekent dat Zaagmans de week door midden heeft gezaagd. En dat betekent dat het weekend er bijna gaat beginnen. Gewoon dat je vrijheid hebt, dat je gewoon leuke dingen kan doen. Dat je lekker in de kids kan lopen zuipen. Jazeker, dat is echt heel leuk. En heel veel andere leuke dingen. Maar goed, zover is het nog lang niet. Wat ik al zei, het is tijd voor de danceplaat. En een lekkere plaat om even lekker los te gaan. En als het over dance gaat, dan gaan we even terug naar het jaar 2010. Want toen kwam een nummer van TV Rock uit, In The Air in de Expo Remix. Ja, het is zo'n lekker nummer. Het is echt, ik weet nog heel goed, ik zat in het vliegtuig, weet ik nog, naar Curaçao. Dat was rond 2010. En ik weet nog, tijdens het opstijgen, toen had ik dat ene nummer aan. Namelijk van TV Rock, In The Air. Heel toepasselijk in de X4 Remix. En je hoort hem nu als danceplaat hier in Onderweg met Kelvin. MUZIEK

0: Level 42. En Hot Water.
1: 5.
0: Hoor je hier? Oh nee, die moeten we niet hebben. Niet nummer 5. Nee, zeker. Het is namelijk 4. Jazeker. De 4 van RTV 4. Jazeker. Zometeen na 6 uur heb ik. Is er tijd voor? Dat is wel leuk. Namelijk de. Het is leuk als een item begint, dat je in ieder geval weet waar het over gaat. De 4 van vandaag, dat is het inderdaad. Ja, de 4 van vandaag. Wat zijn nou de 4 populairste nummers van vandaag? Zometeen krijg je van mij een overzicht. En dat is toch wel hartstikke leuk hoor. Gisteren trapte ik af met de 4 van vandaag. En zijn er nog verschuivingen? Gaan er nog dingen gebeuren? Is er een nieuwe nummer 1? Het zijn allemaal vragen waar jij dan binnenkort antwoord op krijgt. Nou, dat sowieso. En voordat we dat doen, voordat we naar de 4 van vandaag gaan en het NOS Journaal, gaan we eerst even onderweg. Ja. Maar dan onderweg met Nick en Simon. Heerlijk.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV 4 Verkeer. Ik begin op de A28 en dat is Groningen-Amersfoort. Tussen Zwolle Noord en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost 3 kilometer en 4 minuten. Dan de N35, dat is Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampersuit 5 kilometer en 10 minuten. En dan de laatste op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampersuit. Die heb ik al gehad. Tussen Kampersuit en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog gefit. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn nog steeds tussen Heerde-Zuid en Heerde. Bij hectometerpaal 227,9. En dan ook nog tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 212,9.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
3: Met nu de 4 van vandaag. En zoals gebruikelijk beginnen we op nummer 4 met een nieuwe binnenkomer. Ella Langley, Shoes in Texas.
0: RTV 4.
1: 4.

vandaag in Onderweg met Kelvin, Ella Langley en Choose in Texas. Een hele goede avond, Onderweg met Kelvin, nog tot 7 uur. En ja, goed, vanaf nu elke maandag tot en met donderdag, de 4 van vandaag. De 4 populairste platen van dit moment. En ja, goed, gisteren trapte Rick af met de 4 van vandaag. En ik kan je vertellen dat de lijst een klein beetje veranderd is. Jazeker hoor, absoluut. Gisteren op nummer 4 nog, Bruno Mars, All My Soul. En denk je waarschijnlijk, is hij uit de lijst? Nou, ik kan je vertellen dat dat niet het geval is, want hij is wel eventjes verplaatst, zeg maar. Hij is namelijk verplaatst naar 3. Maar hij is wel ontzettend lekker, hoor. Bruno Mars, All My Soul, in de 4 van vandaag, op nummer 3.

0: Op dit moment is bekend geworden op TikTok. Je hoorde op nummer 2. Ja, Huzel eigenlijk. En Jamaican Bam Bam. En daarvoor op nummer 3 Bruno Mars. En On My Soul in de 4 van vandaag. En dat betekent dat het nu tijd is voor de nummer 1. Ja. En je kan daar, je kan heel lang over vertellen, maar ook heel kort. Gisteren stond Shakira samen met de Burna Boy Die Die op nummer 1 in de 4 van vandaag. De 4 populairste platen van dit moment. En ik kan je vertellen dat het vandaag op dinsdag 8 september nog steeds hetzelfde is voor Shakira en Burna Boy Die Die. En die hoor je dan op
1: 1.

Ja, ik vind het zo te gek. Het is zo lekker. Nieuwe muziek op RTV4. Je hoort de Temper City en Self Aware. En zometeen is het tijd voor de NOS Headlines en ook het streeknieuws. Met daarin, ja... Met daarin onderhoud voor de N377. Nou goed, je kan bijna denken van ja, waar wordt overal onderhoud gepleegd? Nou echt niet normaal ongekend. Echt wel elke weg, elke straat, daar wordt wel aan de weg gewerkt. Maar ook op die N377. Zometeen ga ik je er alles over vertellen, absoluut. En verder goede muziek van Skik, Luna en ook ABBA ga je allemaal horen hier op de dinsdagavond. De dinsdagavond van RTV4. Met nu even een kleine throwback. Ja, een kleine throwback naar het jaar 2011 eigenlijk. Jazeker, heerlijk. Met de Crystal Fighters, heerlijk en blauw.

0: TV 4.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De SP in Gouda wil weten of het schoolbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe, volgens de SP, betuttelende kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Duizenden treinreizigers die in de zomer reizen met het goedkope treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kostte het €49 per maand, maar dat wordt nu €128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat wel al gedaan. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld. Ook de scheepvaart ligt stil. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, af en toe zon, in de middag regen, 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En dat is altijd best wel veel. De N377 tussen Hasselt en de Lichmis is vanaf maandag 3 maanden afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en een nieuwe fundering en ook worden overzeeplaatsen en bushalters veiliger gemaakt. Verkeer moet omrijden via Zwolle of Meppel en op een deel van het traject wordt de weg iets verplaatst. En de politie heeft 2 mannen uit Zwolle aangehouden op verdenking van inbraken bij de Zwolse brandweerkazerne. Daarbij werd voor de brandweer onmisbaar gereedschap gestolen. En tenslotte, Bostheater Gamsbergen sluit het seizoen op zaterdag 12 september af met 70s Unplugged. De band neemt het publiek mee naar de sfeer van de jaren 70 met akoestische versies van bekende popmuziek. Kaarten zijn verkrijgbaar via de theaterdrogist. Dat kun je vinden bij Oostermaat 60 in Gamsbergen. Of online via Theater de Voorvechter, theaterdevoorvechter.nl. En tot zover het streeknieuws.

Lekker hip en lekker fris. Zo zou ik het willen opschrijven, ja. Luna Odie en schoonzoon hier bij RTV 4. Hier in Onderweg met Kelvin. Op deze dinsdagavond. Ik hoop dat je lekker aan de avondeten zit. Eet smakelijk, zou ik zeggen. En ja, wat hoort er nou bij? Een heerlijke request, om het zo maar te zeggen. Wat is nou een nummer wat je heel graag zou willen horen hier bij RTV 4? Dan mag je dat nu even laten weten. En dat kan heel simpel. Via rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En dan komt jouw appje binnen hier in de studio. En dan ga ik misschien wel jouw nummer draaien. Nou, hoe leuk is dat? Absoluut. Laat het even weten, dat kan. rtv4.nl/app, dan komt het helemaal goed. Dit had eigenlijk ook wel een verzoekplaat kunnen zijn. Ja, absoluut. Ik heb het over ABBA. En dat, hoe dat gaat, is dat... wow, wow, wow, wow, radeloo. En het leuke is, je gaat hem nu horen hier.

Norman Greenbaum. En Spirit in the Sky. Hoor die bij RTV 4. Wat voor nummer zou jij heel graag willen horen? Dat kon je even doorgeven via de app van RTV 4. En dat heeft S meegedaan. En zij zou heel graag S10 willen horen. Samen met Oscar en The Wolf. Safe and Sound. En dat gaat zo, dat begin. Als je het niet kent, dat nummer. Ik kan hem wel even voor je nazingen. Als ik je loslaat, laat ik mijzelf los. Regel nummer 1 als je bij de radio dingen doet. Ga nooit zingen. Maar goed, er zijn ook genoeg mensen hier die ook zingen. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. S10 nu en Oscar en The Wolf. Safe and Sound. Hoe niet bij RTV 4.

Oscar en de Wolf. En Seven Sounds. Onderweg met Kelvin. Het zit er op voor vandaag. Morgen om 4 uur dan meldt Rick Maliepaard zich. En donderdag ben ik er weer. Met een nieuwe Onderweg met Kelvin. En vanaf volgende week is het allemaal weer gewoon normaal en gewoon goed. En dan hoor je Rick op de dinsdag en mij op de woensdag, wat de bedoeling is. Met een toch wel hatelijke dank aan de vakbonden dat ik hier niet kan zitten morgen. Want ik ben, lang verhaal kort, ik ben afhankelijk van het OV. En ja, weet je, ik kan morgen dus niet naar de studio. Dus uiteindelijk hebben Rick en ik een deeltje gesloten met elkaar. En Rick zit morgen in mijn plek en ik zat vandaag op zijn plek. Nou, volgende week allemaal weer normaal. Hey, ik spreek jou gewoon donderdag weer om 4 uur. En zo meteen lekker luisteren naar Vechtel FM, Pink, Fisher C, One Republic. Allemaal volg je onderweg. Ik wens in ieder geval een hele fijne dinsdag. En ik zeg salut.

0: speaker. FM DAB Plus en online.
1: RTP 4.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
6: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
7: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
8: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
5: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jos.
0: RTV 4.
12: We had life in our eyes and the world was on our side. Speeding along with no map, it was all green lights.

sexy people.

0: verplaatingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
5: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
4: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen en het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
6: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Hè, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers.
4: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: De avondshow met Jos.
15: Let's get down to business.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
4: Hij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
3: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
5: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
3: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonus van creatine neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Dit is RTV 4. De

0: Een hele goede avond en leuk dat je weer luistert. Dit is de avond door met Otten. Ik ben Thijs en naast mij zit...
1: Een goede avond, mijn naam is Jelmer.
0: Ja, Jelmer, wat kunnen luisteraars vanavond een beetje verwachten?
1: We gaan het hebben over afgelopen weekend, aankomend weekend en er komt nog een grote ster naar Nederland toe.
0: Ook nog, dus genoeg leuke dingen om te vertellen en natuurlijk genoeg leuke muziek, toch?
1: Ja, klopt. Met name de volgende.
0: Ik weet echt niet hoe je dit uitspreekt.
1: Ik had er wel een beetje Duits,
0: Bruto Sociaals Product.
1: Helemaal geweldig,
0: daar komt-ie.

0: Rosie. Skandaal in Spermbezik. Spider Murphy Gang hier bij RTV4.
1: Ja, Jelmer, dan moeten we het ook even over afgelopen weekend hebben. Namelijk Gramsbergen Feestweek, Jelmer.
0: Ja, Gramsbergen Feestweek. Eén groot feest. Was jij erbij?
1: Ja, ik was er zowel vrijdag als zaterdag. En ik vond het hartstikke gezellig. Vrijdag de hele avond eigenlijk bij de Momriet geweest. Dat was de Nights of the DJ's.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en als DJ moet ik daar natuurlijk wel zijn dan, hè?
0: Moest je daar ook nog draaien, of?
1: Nee. Ik kende de DJ, dus ik heb eigenlijk alleen maar een beetje gekeken en leuk gedanst met mijn vrienden. Dat was hartstikke gezellig.
0: Heb je hem nog wel kunnen leren?
1: Nee, dat niet per se. Nee, en ik heb zaterdag ook geweest en was ook gewoon hartstikke gezellig. Wel veel drukker, bijna te druk, maar wel echt een topavond gehad.
0: Wel gezellig druk.
1: Ja, en jij dan, Jelmer?
0: Ja, ik ben ook geweest en het was een goed feest. Overal verschillende podiums en verschillende muziekgenres en Mooi Wark heb ik nog live gezien.
1: Kijk.
0: En was wel hartstikke leuk. Ja, groot feest.
1: Geslaagde avond.
0: Jannes was er ook nog, die heb ik helaas gemist. Dat was al vroeg in de avond.
1: Klopt.
0: En dat was wel geslaagd.
1: We gaan een artiest draaien, niet Jannes, maar een artiest die ook optrad op de zaterdagmiddag. Namelijk Fons Feurink.
0: Heb je die nog gezien?
1: Nee, wel heel wat video's voorbij zien komen. Het was één groot feest. Het was echt druk daar.
0: Dan was je vrij van de voetbal. Zaterdagmiddag kon je mooi heen en dan...
1: Ja, ik ging voetbal kijken. Ja, bij Hardenberg 85 ook vermaakt. Laten we weer terug gaan naar muziek.
0: Zeker.
1: Namelijk Fons Feurink, die trad erop. En die deed onder andere ook dit nummer die we nu gaan draaien. Stoutste Droom.

0: Tranquilo, Jan Smit.
1: Hier. Ja, even in de feeststemming, of niet?
0: Zeker, de voetjes gingen van de vloer, hè?
1: Absoluut, en we gaan straks verder met de feeststemming. Maar eerst gaan we eventjes door naar de verzoekjes.
0: Ja, want dat kan ook gebeuren. Ga dan even naar de, ja, wel nog de website van omroepnoos.nl.
1: Ja.
0: En dan, Jomo, wat moet je dan doen?
1: Dan staat er rechts onderin een pop-up. Daar staat chat met de studio. En daar kun je een verzoekje in achterlaten.
0: Ja, laat hem vooral even weten wat je graag wil horen of waar wij het over moeten hebben. Dat kan gewoon allemaal.
1: Zeker.
0: Ja. En dan, dan gaan we het gewoon draaien natuurlijk. Zo is dat ook al dus eerder gebeurd.
1: Ja.
0: Met Forever Young.
1: Alphaville.

0: Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. Hier bij RTV4. Ja, jammer, we waren eventjes, voor degene die online luisteren, waren we even ineens uit de lucht, hè?
1: Ja, er waren wat problemen met de techniek, maar gelukkig is dat weer opgelost.
0: Ja.
1: Dus wij waren nog wel te horen op de kabelkrant, maar op de website en de FM waren wij niet te horen. Daar hoorde je net Adele,
0: ja.
1: Terwijl we dat helemaal niet aan het draaien waren. Dus dat was allemaal een beetje vaag en raar, maar gelukkig is het opgelost.
0: Ja, het is als het goed is helemaal opgelost. We kregen ineens berichtjes binnen van mensen van... wat voor muziek draaien jullie nu? Ja, dat waren wij dus niet.
1: Nee.
0: wij draaien de gewoon andere muziek. Maar we zijn nu eens goed weer helemaal terug en we kunnen nog even lekker een kwartiertje knallen,
1: ja.
0: Hè, Jelmer?
1: We hebben net ook helemaal uitgebreid gehad over Stevie Wonder. Dat hij 28 oktober uit mijn hoofd optreedt in de Ziggo Dome.
0: Ja, zeker. En dat donderdag daar de kaart van koop voor is. Dus als je nou denkt, daar wil ik naartoe. Om donderdag om 10 uur, hè, Jelmer?
1: Ja, klopt helemaal.
0: Hey, en dit weekend is er ook nog een leuk feest in Schuine Sloot, of niet?
1: Zeker. Aankomend weekend, de zaterdag en de zondag, is er feest. Namelijk TRS, Trekker Trek Rommelcross Schuine Sloot.
0: Daar ga jij naartoe?
1: Ja, de zaterdag zeker. En misschien de zondag nog.
0: Ik heb de artiesten hier voor me. Weet jij welke artiesten die komen of zou ik het even opnoemen?
1: Noem het maar even op.
0: Tribute to the Cats komt, de DJ Jordi Schipper, Led Disco Show, Fellow Villagers, de Esperandos, Jan Spijker, D-Rock, de Nachtbakers en DJ Henk Stoeten. Ja, dus dat gaat best tot de laatste uurtjes door, jongen, daar.
1: Ja, met allemaal verschillende tenten daar is het altijd wel één groot feest. En de Trekker Trek zelf is zaterdag van 10 tot 6 en de Rommelcross is van... Dat is dan zondag, dat is van 12 tot 8.
0: Zo, dus dan moet wel een leuk feestje worden daar, of niet?
1: Zeker, dus ga er naartoe zou ik zeggen.
0: Dan gaan we even een verzoekje draaien.
1: Ja.
0: Namelijk Piraten uit het Noorden, hè?
1: Ja, toepasselijk piratenplaatje voor TRS.
0: De Stemmingmakers, daar komt-ie.

0: My RTP.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
3: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
2: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
4: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
2: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: TVNieuws.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club, net als NAC, uit de eredivisie was gedegradeerd. Het weer. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
6: Dit is RTV 4.
7: De avond van RTV 4.

0: PPP.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. En ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van die schepen zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van andere buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer wel weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12.